0: eerlijk een maatje bezoek.
1: Strada Radio, Alek Jobzanik, Hulam Hassan.